0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam.
2: Jam FM.
4: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
4: Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.
2: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
3: And some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.
2: De

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.

0: your radio lives for new music. Stay tuned.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over eventuele slachtoffers, dan wel schade als gevolg van de zware aardbeving, is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaans president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.

0: radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump werpt klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
3: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen er relatief goed bij. Dat komt mede doordat het waterschap het grondwaterpeil hoog houdt. Medewerkers kunnen daardoor water uit de Horensloot het park inpompen en indien nodig naar het lager gelegen heempark De Braak leiden. Dat bleek tijdens een bezoek van wethouder Lennart de Loze aan het Dr. Jacques P. Thijssenpark. De gemeente onderzoekt maatregelen voor warmere en drogere zomers. Vooral recent aangeplante bomen en planten hebben het zwaar. Niet al het jonge groen zal de zomer overleven. En Goed voor Amstelveen zegt veel meldingen te hebben gekregen over koeien, schapen en paarden die tijdens de hitte onbeschermd in de wei staan. Volgens de partij kan de gemeente niet handhaven. Meldingen lopen via 144 of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar 144 kon wegens landelijke drukte niets doen en verwees door naar de NVWA die niet bereikbaar was. Partijleider Jacqueline Hucker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Daar we weten wat met de evaluatie van de lokale hitteaanpak uit 2025 is gebeurd en welke maatregelen mogelijk zijn voor een diervriendelijke aanpak. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam
5: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Polderbruis helpt oevers van de Ronde Hoep beschermen. En huizenprijzen in Ouder Amstel dalen voor het eerst in jaren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 22 augustus wordt van 2 tot 5 in het Gezellenhuis de lokale drank Hoop in de Hoep Polderbruis feestelijk gelanceerd. De opbrengst van de drank, die is gemaakt met lokale ingrediënten, gaat naar het tegengaan van afkalvende oevers in de Ronde Hoep. Er zijn al 1000 flessen gereserveerd en tijdens de middag zijn flessen voor €14,50 per stuk te koop. Bezoekers kunnen de polderbruis proeven en luisteren naar live muziek van jazzband The Moonwalkers. Meer informatie vind je op de website van Pim Giel. De huizenprijzen in Ouder Amstel zijn het afgelopen jaar met 3% gedaald. De eerste daling sinds 2014, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar eerder stegen de prijzen nog met 11%. Maar ondanks de recente daling zijn woningen nog altijd 39% duurder dan in 2020. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €792.000 voor een woning in de gemeente. De afkoeling van de huizenmarkt hangt onder meer samen met de hogere hypotheekrente en het grotere aanbod van woningen door verhuurders die hun bezit verkopen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Online een

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag en vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de Galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding, maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. Twee dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van half tien.
1: Dit is Dick de Haar met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mega datacenter naast Nieuwe Woonwijk zorgt voor zorgen over stroom en water. En ruim 6200 handtekeningen voor veiligere rond de hoep. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Equinix wil aan de Luttenbergweg in Amsterdam-Zuidoost een datacenter van ongeveer 60 meter hoog bouwen, terwijl vlakbij de nieuwe woonwijk Amstelvoorde met maximaal 6200 woningen moet verrijzen. Het datacenter heeft veel elektriciteit nodig en kan uiteindelijk meer dan 1 miljard liter drinkwater per jaar gebruiken, terwijl de regio al kampt met een vol stroomnet. Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft daarom een zienswijze ingediend en wil weten wat de gevolgen zijn voor de woningbouw, het watergebruik en de leefbaarheid. De stichting vindt dat eerst duidelijk moet zijn welke keuzes worden gemaakt als woningen en datacenters om dezelfde schaarse stroom en andere voorzieningen vragen. De petitie om de Ronde Hoep veiliger te maken is inmiddels ruim 6200 keer ondertekend. Aanleiding is het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam. Initiatiefnemer Michiel van den Broek vraagt de gemeente Ouder Amstel om een verkeersveiligheidsplan voor de hele route. De petitie wil fietsers en andere kwetsbare weggebruikers beter beschermen op de smalle weg waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Ondertekenen kan nog tot en met 7 oktober. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Om deze Jam FM met de movies gelijk maar weer bloederig en verkoelend af te trappen, heb ik voor je naar de Ice Cream Man gekeken. Een soort woordgrapje van ice cream en ice cream. Het verhaal speelt zich af in een Amerikaans dorpje waar veel kinderen naar school gaan. Als het weer eens een warme dag is, stopt er een nogal vreemde mysterieuze ijskoeman voor de school en gaan veel kinderen die niet lactose intolerant of op dieet zijn, een ijsje halen. Maar er is iets vreemd met het ijs, want de kinderen die een ijsje hebben gegeten veranderen plotseling in moordlustige monsters die het eens zo vreedzame dorpje in een bloederig slagveld veranderen. Een typische horrorfilm die wel een beetje over de top en 13 in een dozijn is. De Ice Cream Man werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is genaamd The Christophers. Dit verhaal gaat over de kunstenaar Julian Sklar, die in de jaren 60 en 70 verschillende meesterwerken heeft geschilderd die miljoenen hebben opgeleverd. Maar de 80-plusser doet al enkele jaren niets meer en verkeert zelfs in financiële problemen. Zijn kinderen hebben het echter gemunt op 8 nog onafgemaakte werken. Ze schakelen daarom meestervervalser Laurie in om deze schilderijen op te sporen en ongezien af te maken, zodat direct na het overlijden van Julian de nabestaanden plotseling nog 8 extra schilderijen in de verkoop kunnen gooien, die dan waarschijnlijk ook vele miljoenen waard zullen zijn. The Christophers is een aardige film van regisseur Steven Soderbergh die we kennen van de Oceans-trilogie en Erin Brockovich en die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien. The Christophers werd gekeurd voor alle leeftijden. Deze week een griezelige ijskoman in The Ice Cream Man en een verhaal over een kunstenaar waarvan de kinderen geld willen zien. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies. Jam.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Ja, goedemorgen, zometeen verder met Start Me Up. Ja, Julia, ja, ik zou eerst aankondigen,
3: ja,
2: jongens.
3: Ja, precies.
2: Goed, Julia, je mag de microfoon hebben. Met het nieuws, wat heb je in het regionieuws?
3: Verkeershinder door werkzaamheden Zuidasdok. Vanaf 21 augustus tot 24 augustus vinden werkzaamheden plaats aan project Zuidasdok. Tijdens deze periode zijn delen van de A4 en A10 afgesloten en gelden omleidingen voor het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Tijdelijke verkeersmaatregelen zorgen ervoor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. En het verkeer zo goed mogelijk wordt doorgeleid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel.

0: Jam your summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: Naam Julia, we zitten vandaag niet bij Aan de Plas, maar nee, waar zitten
1: zijn
0: we?
1: Wij zijn op het Dorpsplein in Duivendrecht.
0: In Duivendrecht. Ja. En daar is groot feest dit weekend, de hele week volgens mij. Om 2 uur begint hier de kermis. En een van de kermis of 2 van de kermisexploitanten komen later vanmiddag in de show. Die schuiven aan. En hier in Start Me Up gaan wij dadelijk na Sylvester met You Make Me Feel... gaan wij in gesprek met Pim Giel. Wij kennen hem nog van de documentaire over de Hondenhoek. En hij heeft weer wat anders verzonnen om aandacht te vragen voor de Hondenhoek.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, en Julia, weet jij dat Duivendrecht een van de hoogste dichtheden heeft van fastfoodzaken van Nederland?
1: Ja, dat wist ik toevallig, ja.
0: 1,4 fastfoodtent op 1000 inwoners.
1: Ja, dat is best fors, ja.
0: Ja, ik heb er maar 1 gezien, namelijk naast waar wij zitten. Wij zitten bij de eterij en daarnaast zit een fastfoodtent. Maar er zitten er dus nog veel meer, dus straks maar eens even onderzoek. Goed, we gaan nu naar Sylvester, You Make Me Feel, en daarna met Pim Giel.

0: Disco is alweer begonnen hier in Duivendrecht aan het Dorpsplein. En daar is Jam FM vandaag tot 4 uur met live uitzendingen. En ja, we sluiten af met Sylvester, You Make Me Feel Good, heerlijk. En Pim Giel, jij zit aan tafel. Wij kennen jou van de documentaire over de Ronde Hoep. En nu kom je met Polderbruis. Ik denk, is daar een link? Maar daar is een link, hè? Vertel.
1: Absoluut, absoluut is daar een link. Want tijdens het filmen kwam ik langs die heerlijke inheemse plantjes. En zo kwam ik eigenlijk op het idee van, ja, we moeten iets lokaals gaan maken. Wat natuurlijk de sleutelhangers al, die, waar voor meer dan 10.000 euro is binnengekomen en gedoneerd. Ja. En toen dacht ik, ja, dan moeten we dat nog een keer kunnen doen met een bubbel. En een alcoholvrije bubbel, want dat is helemaal hip. En zo is dat balletje aan het rollen gegaan. En ik dacht, nou ja, ik ga 50 flesjes laten maken. En toen zei die beste wijnmaker van, ja, dat gaat per batch. Ik zeg, wat is een batch? Dat is 1000 liter, dat is 1400 flessen.
0: Oké.
1: Dus aha, ja, en dan moet ik allemaal voorfinancieren.
0: Ja.
1: Maar ik ben het avontuur aangegaan. Mm-hmm. En we hebben geplukt en het is een productie. Ik kan dadelijk een fotootje ook nog laten zien dat de bruis klaar is. En de eerste 1060 flessen die zijn al gereserveerd en deels betaald. Dus ik moet er nog 350 zien te slijten.
0: Oké, heb je er toevallig eentje bij je?
2: Ja, dat vroeg ik me ook af.
1: Ze zitten bij het bottelbedrijf.
0: Oh, wat jammer.
2: Ja, ik denk, we gaan hem zien.
0: Ja, ja, en proeven
1: met
0: name.
1: Laten zien zo.
0: Hey Pim, hoe smaakt het?
1: Het smaakt wonderbaarlijk goed. Want je denkt vaak bij alcoholvrij, ja, dat is te laf tegenaan hangen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb een van de beste wijnmakers van Nederland bereid gevonden die ook al alcoholvrij brouwt. En ook van allerlei bloemen en planten.
0: Ja.
1: En dit is echt een heel goed goedje.
0: Maar is die dan, want je zegt bloemen, dus is het dan een bloemige smaak? Of is het juist heel fris?
1: Ik heb gekozen voor een poldersmaak. Oh. Kom uit de polder. Dus er moet een beetje hooi, moet een beetje groot, moet een beetje stevig zijn.
0: Leuk.
1: Oh. Als je te veel hebt gedronken en je staat met een kater op, dan moet je hem als een Red Bull kunnen drinken, vind ik. Maar als je s'avonds wat te vieren hebt, hij is droog ook, want ik wilde geen zoete rommel.
0: Nee.
1: Hij smaakt echt goed.
0: Wie is je doelgroep? Ja. Iedereen volgens mij.
1: Iedereen die voor het goede doel wat wil bijdragen.
2: Ja. Ik had een brandende vraag. Wat zit er onder andere in? Welke ingrediënten zijn dat?
1: Er zitten 19 ingrediënten in.
0: Mm-hmm.
1: De meest belangrijke zijn veldzuring. Nou, dat groeit daar heel veel in de Ronde Hoep. De dove netel zit erin. Moerasmunt, dat zijn zomaar een paar soorten. Moeraspirea, ja, een moeilijk woord. Maar dat geeft nou juist weer dat bittertje. En dat is een hele mooie balans van bitter, zoet, zuur. Zoals een goede wijn ook in balans moet zijn.
2: Oh, een kenner.
1: Ja, ik durf te beweren dat hij goed smaakt. Want hij evenaart al, want deze wijnmaker maakt zelf al bruisen. En nou, het benadert een van zijn prijswinnende dranken. Ja.
0: Is het een wijnmaker uit onze regio?
1: Nee, helaas niet. Uit de Betuwe.
0: Ja, okay,
1: Betuws wijndomein.
0: En dit is dus een limited edition. Dat is zoveel duizend flessen. Komt daarna een tweede levering?
1: Ja, Pim Giel zegt te snel ja op dingen. Oh. Voorlopig denk ik, laten we eerst maar deze batch afzien te ronden. En dan verzin ik wel weer wat nieuws.
0: En,
1: ik heb nu 3 goede doelen. Hè?
0: Nou, daar wou ik het inderdaad over hebben. Welke zijn dat?
1: Het eerste doel is net als het eerste bij de sleutelhangers nog steeds geld inzamelen voor de inheemse plantensoorten die worden geplant bij de afkal van de oevers. Dat zie je heel duidelijk in mijn film, dat er grote happen uit die sloten zijn.
0: Ja.
1: Ten tweede, ik wil vogelinformatieborden laten plaatsen rond de Ronde Hoep voor de recreanten. Dat ze kunnen zien wat voor vogels zijn hier. Want ja, je ziet natuurlijk niet zoveel in de Ronde Hoep. En met geluiden erbij. En ten derde willen we eigenlijk vlinders en insecten meer gaan aantrekken. En daar starten we ook een project met de Vlinderstichting op. Om daar op de erven van de boeren en in het reservaat om daar iets voor te doen.
0: Goed.
1: Dat gaat allemaal lukken.
0: En wanneer wil je dat project starten? Die goede doelen?
1: Nou, volgende week, 22 augustus, bij het Gezellenhuis. Dan gaan we los.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus dan kunnen de mensen hun bestellingen ophalen. Maar in deze tussentijd kunnen de mensen natuurlijk ook nog bestellen. Maar ook op de dag zelf kan je nog kopen, zolang de voorraad strekt.
0: Hoeveel kost een flesje?
1: Flesje is €14,50 en de volledige opbrengst gaat naar onder andere landschap Noord-Holland. En de middag wordt opgeleukt door een jazzband van mijn zoon.
2: Ja, ik zag een bekende achternaam.
1: Ja, het is, is en blijft een familieproject.
2: Ja,
1: het
2: leuk.
1: Filmen was met z'n vieren en nou, dit ook.
0: En als het nou goed loopt, wil je dan ook door heel Nederland in de verkoop?
1: Ik hoop niet dat ik dat hoef te doen. Mensen, wat een logistieke uitdagingen.
0: Ja. Julia, had jij nog een brandende afsluiting?
2: Ja, ik had wel een vraag, maar inderdaad, stel mensen luisteren nu. Wat kunnen ze doen om zo'n flesje te bemachtigen? Wat kunnen ze het snelst doen? Wat? Een QR-code? Kunnen ze ergens naartoe?
1: Ja, de QR-code. Maar het meest makkelijke is om te googlen op polderbruis.nl of hoopindehoek.nl. En dan kom je vanzelf bij de QR-codes en de linkjes. En bestellen maar.
0: Nou, heerlijk. Ik ben heel benieuwd. Even nog één vraag. Hoeveel zit er in een flesje? Is het een normaal bierflesje? Of is het...
1: Nee, als in een wijnfles. Dus een champagnefles. Okay. Ziet er ook uit. Kan zo de foto laten zien. Echt als een champagnefles.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Het is niet een goedkoop dingetje. Nee, het is gewoon echt voor de fijnproevers.
0: Nou, ik ga er zeker een bestellen. En heb je ook een bepaald logo op
1: Jazeker.
0: Het etiket?
1: Jazeker. Natuurlijk weer de achtergrond van de filmposter. Met die koe in de mist. Wat voor mij een lucky shot was. Ik reed daar toevallig langs. Ja, en die poster is zo mooi. En die is heel Nederland doorgegaan. Dus die is herkenbaar. Dus dat is het etiket op de fles.
2: Mooi.
0: Goed. Nou, allemaal naar Hoop in de Hoek. Ofwel gewoon zoeken op Pim Giel Polderbruis.
1: Ja.
0: En dan kunnen we gaan bestellen.
1: Naar het gezin.
2: Mooi,
0: Heel
2: erg bedankt. Benieuwd naar de smaak ook.
0: Dankjewel, Pim Giel.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan en bedankt dat ik hier mocht zijn.

0: Madonna met Holiday hier bij Jam FM. En daarvoor Donna Summer met Hot Stuff. En het is alweer bijna 10:30. Julia, wat zit er zo in jouw regionieuws?
1: Een nieuwe speelinloop voor jonge kinderen en ouders in Ouderkerk.
2: Zo.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
4: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6:00 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Vanaf woensdag 2 september kunnen ouders en verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar terecht bij de nieuwe speelinloop in Ouderkerk. Elke woensdag is er van 10 tot 12 ruimte om samen te spelen, andere ouders te ontmoeten en vragen over opvoeding te bestellen. De gratis speelinloop vindt plaats bij Kind & Co. Ludens aan het Turfstekerpad. Aanmelden is niet nodig, maar er is in de ochtend plek voor maximaal 20 ouders. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel Julia, de bekende stem van Jam FM in de regio. En zometeen, want het is 10:30, gaan we naar de Hot Jam en die is van de Sunburst Band Reach for My Love. Hier was het, hè?

0: Candy Stetten met Young Hearts Run Free hier bij Jam FM. Het is 15 augustus, 10:50. En we zenden uit vanaf de Dorpsplein in Duivendrecht. De woonplaats met de hoogste dichtheid snackbars. Dat is nog steeds een bijzonder iets. Ik heb hier ook een horeca-eigenaar staan. Die komt dadelijk even aan tafel. Maar eerst nog even iets anders over horeca. Pim, jouw polderbruis. Hoe ben je tot je smaak gekomen? Heb je een testpanel ingezet?
1: Nou, het testpanel begon bij mezelf en mijn familie. Ik had zo'n koolzuurpatroon waar je zelf spa mee kan maken. En zo zijn wij wat ingrediënten uit die ronde hoek in die spa gaan gooien. Een beetje thee erbij. Japanse thee, Chinese thee en maar mengen. Zo kwam ik tot 7 recepturen. Ik heb natuurlijk via AI eerst gevraagd welke plantjes groeien er in de ronde hoek. Welke zijn giftig, die vallen af. Welke hebben geen smaak, die vallen ook af. Nou, en zo kwam ik tot 7 ingrediënten. Die heb ik aangeleverd aan die wijnboer. Die is zelf weer gaan verfijnen. Die heeft 50 versies gemaakt. En na een maand experimenteren heeft hij mij uitgenodigd. En hebben we samen met zijn vrouw, met z'n drieën, zijn 7 keuzes hebben we geproefd. En unaniem zijn we tot die ene soort gekomen waar we nu mee losgaan.
0: Ja, die wat zei je ook weer? Aardsmaak, hooiachtig?
1: Ja, de polder moet, dat is een hooiachtige smaak. Dus die moet erin zitten. Er moet een zuurtje in zitten. Er moet toch een zoetje in zitten. Dus dan hebben we het over vlierbloesem.
2: En oh dat dacht ik al, ja.
1: Dat maakt het zoetje. Citroenmelissen, dat zit er ook in.
2: Oh, heerlijk.
0: En een siroopje, zou dat er ook in kunnen zitten misschien?
1: Nou ja, dat zou je met vlierbessen siroop kunnen doen.
0: Ja, precies. Ja,
1: dus dat zit er ook wel in.
0: Nou, oké. Okay. Klinkt goed.
2: Mooi, ja.
0: Goed, dus nogmaals, Julia, waar kunnen we de wijn ook weer bestellen?
2: Ja.
0: Nou, de wijn, dat mag ik helemaal niet zeggen. De polderbruis, alcoholvrij.
1: Ja,
0: precies. Dat is het.
2: Via een QR-code, website polderbruis.nl geloof ik.
1: Of hoopindehoep.nl.
2: Of hoopindehoep.
1: Dan lees je het hele verhaal.
2: En snel zijn, want volgens mij
1: jullie brengen
2: gaat
1: het ook
2: heel
1: weer besteld,
2: snel. Dus ja, ik ga het absoluut bestellen. Ja.
0: Oké, heel goed. Dankjewel. Dankjewel, Pim.

0: heerlijke plaat uit de jaren 70. Dennis Edwards featuring Sida Garrett. Don't Look Any Further. En daarvoor Tony Scott. Hij is ons helaas ontvallen. Hij is vorige week overleden aan de gevolgen van MS. En Julia, je had nog een berichtje over.
1: Ja, een berichtje. Vandaag dus is er om 12 uur in de eventstudio's in Aalsmeer een final goodbye. En die is gratis toegankelijk. Ja. We nemen gezamenlijk afscheid, Tony, om stil te staan bij zijn leven, zijn muziek en vooral bij de mooie herinneringen die hij ons heeft gegeven. We vinden het fijn dat je erbij bent om dit bijzondere moment samen met ons te beleven. Dus in de eventstudio's Aalsmeer vanaf 12 uur vandaag.
0: Dankjewel. En veel sterkte voor familie, nabestaanden, vrienden en bekenden.
2: Are you ready? Let's go.

0: Love Pains van Yvonne Elliman. Heb jij ook wel eens Love Pains, Julia?
1: Nee.
0: Nou, gelukkig.
1: Fine. Ja, nee.
0: Nou, heerlijk
1: nee,
0: toch?
1: Hoor. Nee, nou, geen last dan.
0: Nou, gelukkig. Daarvoor Denise Williams met Let's Hear It For The Boys. Hier bij Jam FM uit Duivendrecht. We hebben het al eerder gezegd.
1: Waar zijn wij? Ja.
0: We zitten op het Dorpsplein. We gaan het tweede uur hebben over waarom men denkt dat hier zoveel snackbars zitten. Misschien zit er wel een ander verhaal aan.
1: Ja.
0: En we krijgen als het goed is ook iemand die vertelt over de historie van de kermis. Want die begint hier straks om twee uur. En dan is het alweer 11 uur. En dat betekent dat we naar het nieuws gaan. Wat zit er bij jou in, Julia?
1: Ja, het is natuurlijk zomertijd. Dus wat zie je heel veel? Werkzaamheden. En dat is op de Rembrandtweg.
2: Badlaken, check. Zonnebril.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument. In aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardee zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardee doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardee werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied, dat in lichte laaien staat, is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.
1: De gemeente Amstelveen start op 18 augustus met de herinrichting van een deel van de Rembrandtweg.
3: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
1: De gemeente Amstelveen start op 18 augustus met de herinrichting van een deel van de Rembrandtweg. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterlaan en de galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden zijn een volgende stap in de vernieuwing van het stadshart en duren tot het voorjaar van 2027. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam your summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: zit alweer bij uur... Ja, en dat ben ik. We zitten alweer een uur twee van Start Me Up. Het is 15 augustus, 11 uur. Nou ja, eigenlijk iets na 11. Tweede uur van Start Me Up. We zitten hier vandaag nog tot 4 uur bij... hoe heet het hier ook alweer? De eterij?
1: De eterij, ja. In
0: Duivendrecht.
1: Duivendrecht, ja, op het Dorpsplein.
0: Ja. Ja, dat is leuk. We zijn van de zomer de regio ingegaan. We hebben meerdere uitzendingen gemaakt vanaf aan de plas in Oudekerk. Vandaag dus in Duivendrecht. En volgende week zitten Michel en Simone. Waar zitten die? In Amsterdam Oostpoort?
1: Ja, Zuidoost. Zo Jazz.
0: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
1: En Time for Lunch ook.
0: Kijk, jij en Nada. Nou, hartstikke goed. En Pieter die gaat dan afsluiten weer bij Oudekerk Plas.
1: Ja, dus, klopt.
0: Wil je ons in het echt zien? Kom naar ons toe, zou ik zeggen.

0: Ja, mooi, hè?
1: Jij hebt een boogie hier bij Start Me Up.
0: Ja.
2: Ja, ik moest me koelen.
1: En we zitten hier met Jo Bloem aan tafel. Die is al lekker aan het babbelen in de microfoon. Zij is historica uit de Waver. Hallo Jo.
0: Nee, niet uit de Waver hoor.
1: Niet?
0: In Duivendrecht.
1: Duivendrecht, oh jee. Nou, bij deze gecorrigeerd.
0: Maar de hele gemeente doe ik.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, wij gaan het hebben over de kermis. Ik heb natuurlijk al het een en ander uitgezocht. Ik weet bijvoorbeeld dat de etymologie van het woord kermis is kerk en mis.
0: Ja.
1: En dat houdt in dat de kerk jaarlijks een mis opdroeg aan het gebouw of zo. En dan dat er ook nog een jaarlijkse markt was voor de handel. En dat werd samen kermis. En meer weet ik niet. Dus, ik ben benieuwd, Jo. Weet jij wanneer hier in de regio de eerste kermis was?
0: In de regio? Nou, dan moet je naar Amsterdam.
1: Ja.
0: He, want daar was het echt een ding. En dat was zo belangrijk dat toen de burgerij, de gegoede burgerij, ik zal maar zeggen de grachtengordel, toen die zich ging ergeren aan de seks, dans, alcohol, gokken, nou alles wat er bij een kermis toen ook hoorde, dat het volledig uit de hand liep. Toen heeft het Amsterdam Stadsbestuur, een soort Halsema, heeft toen besloten geen kermis meer.
1: En wanneer was dit?
0: 1875.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En toen, nou ja joh, de hele stad vloog in brand. De hele stad. Iedereen was in opstand. Het moet gigantisch geweest zijn dat het stadsbestuur echt zoiets had van, woe, dit is vreselijk. Dit moeten we niet hebben. Dus dan maar weer kermis.
1: Oké, dus het is echt een manier om het volk in toom te houden.
0: Ja, want het is ook een datingbureau.
1: Oh.
0: Ja, zeker. Ik ben ook ambtenaar burgerlijke stand. En ik hoorde altijd van, waar hebben jullie elkaar leren kennen? Dat vroeg ik dan. En dan, dan werd er altijd geroepen, op de kermis!
1: Echt waar?
0: Ja, dat was, nou ja, weet je, het begon in het voorjaar, het kermisseizoen. Alles was opgeruimd, de dieren stonden buiten, hè, als je boerderijen, want in die tijd natuurlijk nog veel mensen met boerderijen. Nou ja, alles was onder controle, zeg maar, voor de zomer. En ja, er moeten toch kindertjes komen, hè? Dat is een probleem van nu ook. Dus kermis, kom op.
1: Ja.
0: Want dit is een fantastische manier om elkaar te leren kennen. Mm-hmm. En het hooi in te kruipen. En nou ja, 9 maanden later een booming, hè? Ja, babyboom. Ja, ja.
1: En is de kermis typisch Nederlands? Of is het, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, het is internationaal. Iedereen kent natuurlijk de Leipziger Messe.
1: Ja.
0: En Messe is ook van mis. En dat komt net zoals jij zei van de kerk. Hè? De kerkmis. Ja. Daar komt het vandaan. Zodra een kerk een... zodra de kerk een...
1: Maakt niet uit. We gaan gewoon door.
0: Sorry, zodra de kerk dus een iets vierde, een heilige feest of een bepaalde processie hield, dan werd er rond die processie, rond dat hele gebeuren bij die kerk, werd er dus een jaarmarkt ook georganiseerd. Dus een jaarmarkt is in Leipzig de messen nog altijd. Dus dat komt allemaal van etymologisch, zoals je net ook al zei, komt allemaal van hetzelfde woord. Jaarmarkt, elkaar ontmoeten. Nu hebben we natuurlijk telefoon. Je kunt elkaar in de... Nou ja, waar dan ook. En we hebben datingbureaus. Ook nog.
1: Ja.
0: Maar toen was je echt hiervan afhankelijk. En hier in het noorden had je eigenlijk nooit carnaval.
1: Nee,
0: carnaval is hetzelfde. Ja. Mensen ontmoeten elkaar.
1: Ja, en
0: waren twee meisjes uit Duivendrecht. En die gingen toen in 1875, toen de kermis weer toegestaan werd na die opstand. Toen gingen die meisjes, die gingen toch van hier uit Duivendrecht naar Amsterdam. Want daar was de kermis. Ze hadden zich prachtig opgedirkt. En natuurlijk kwamen ze daar jongens tegen. En het was heel leuk en het was heel gezellig. En ze eindigden natuurlijk ergens...
1: In het hooi.
0: Ja.
1: Goh, wat geestig.
0: En toen kwamen ze zwanger thuis.
1: Ja.
0: Want ze dorsten maar niet naar huis. Maar op een gegeven moment waren ze zo dik. En toen kon het niet meer. En niemand verzorgde ze in Amsterdam. Er was natuurlijk helemaal geen sociale voorziening. Nee. Dus ze moesten terug naar Duivendrecht. Mm. En dat was toen nog een end lopen ook nog. En dat hele stuk lopen en de angst en de zenuwen. En ze werden hier echt helemaal, nou ja, gestraft, nagewezen, geroddeld.
1: Met pek en veren. Huppakee.
0: En ze hadden natuurlijk twee kindjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Ieder een kindje. Ja, de vader volkomen onbekend. Dus dat was een schande in Duivendrecht.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar wel.
1: En wat, kijk, Jo, je ziet hier achter ons hier ook de attracties staan.
0: Ja, ja.
1: En volgens mij staat er ook weer een draaimolen. Ik begrijp dat een draaimolen ook heel oud is. Hè?
0: Heel oud, heel oud. Ja.
1: Wat is de geschiedenis daarvan? En waarom komt die toch steeds terug?
0: Nou ja, de geschiedenis in Nederland van de kermis begint in 1000, let op, 1023.
1: Zo.
0: Zo oud is het. In Wijk bij Duurstede. Ja, waar heb je het over? He, maar daar begint het mee. En men wil een attractie hebben. En eigenlijk is het wereldwijd. Want je ziet het ook in Rusland. Je ziet het in nou ja, waar dan ook in Oost-Europa. Je ziet het in Italië, overal. Die draaimolen. Men heeft dus in een heel vroeg stadium ontdekt dat als je een paal neerzet en je hangt daar een paar touwen aan, dan kun je, hè, en er zit er zo'n draaidingetje. Nou, dan, en een lol dat iedereen heeft. Want wij snappen dat niet, want wij kleden ons gemakkelijk, lange broek, makkelijk. Maar vroeger hadden de dames alleen maar rokken aan en geen ondergoed. Begrijpt u? Dus als je dan
1: geen
0: aan het zweven... Geen ondergoed? Nee, dat ondergoed is pas van na eind 19e eeuw. En daarvoor had je nooit ondergoed aan. Je had een hele hoop rokken aan en die vingen alles op.
3: Ja, maar een hele rare vraag misschien hoor, maar de maandelijkse perikelen?
0: Ook, gaat allemaal in de rokken.
3: Okay, okay.
0: Maar je was eeuwig zwanger, dus dat scheelde. Maar, die, nee, maar het leuke natuurlijk van draaimolen is, dat kennen wij natuurlijk helemaal niet meer, dat die dames er dan op zaten en dan wapperden die rokken omhoog. En als je dan handig was als jongeman, dan kon je een glimp van alle heerlijkheden kon je langs zien zweven.
1: Jongen. Ja, dus die draaimolen had wel een... Ja, precies.
0: Heel ander datingbureau dan nu, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo ging dat.
1: Ja.
0: Hè? En dat, ja, dat was natuurlijk... dat was een heel andere tijd.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Maar we gaan even terug naar vandaag. Ga jij straks ook nog ergens in? En waar ga je dan in?
0: Oh, jemig. Waar ga ik dan in als ik ergens in ga? Ik vond de botsautootjes altijd zo leuk. Dus ik denk dat ik heel graag in de botsautootjes ga. Ja, dat vind ik heel leuk. Trouwens, de mensen die hier al die mooie spullen neerzetten. Ik moet trouwens zeggen... Hier staat Jan van de Eterij. En ik heb heel veel kennis van Bas Smulders. Die heel veel uitgezocht heeft over de Duivendrechtse kermis. Daar wil ik graag nog even wat over zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: En natuurlijk Peter Koevert moeten we niet vergeten. Nee. Want dat is dé man van de kermis in Oudekerk.
1: Ja.
0: En in de zweef. En die heeft dus bedacht dat het ook naar Duivendrecht moest. En dat vind ik toch wel iets. Want Oudekerk had het altijd. Hier werd altijd maar geroepen, ja, die oude kerkers. Nou, en nou hebben wij het gelukkig ook.
1: Mm-hmm.
0: En dat is mede namens zijn intensieve doorzetten, praten, overleggen, de winkeliers overtuigen. Nou, Jan hoefde geloof ik niet zo geovertuigd te worden, want die vond het al helemaal prachtig. Maar ja, zo is het gekomen. Hè? En wij hadden dus, daarvoor hadden wij wel in de jaren 30 wel een kermis.
1: Mm-hmm.
0: We hadden zelfs een Noga-ondernemer.
1: Nou zeg.
0: Ja, die is wereldberoemd. Meneer Stuvee. Die woonde hier op de Molenkade nummer 12A. En die was over de wereld geweest. Die had leren Noga maken in Montélimar. En dat was zo lekker. En dat is een typisch kermisproduct in die tijd.
1: Okay.
0: En hij heeft het zo verfijnd. En allemaal in mooie zilverpapiertjes. En glinster, bling bling van die tijd. En dan werd daar op die kermis hier in Duivendrecht in 1935. Hij werd er zo'n wagen geopend. De spullenbaas. Hè, die jongens die hier dus die wagens hebben en die prachtige dingen heten spullenbazen. En die ging dan die prachtige kar met allemaal spullen. spiegels. En mooi aangeklede meisjes. Hè, heel hip en een beetje sexy. Hè, en dan werd die Noga verkocht. Nou, het was een bezienswaardigheid. De hele, iedereen was daar weg van. Dat, en zo lekker.
1: Ja,
0: het was de suikerspin van die tijd, moet je je voorstellen. Hè?
1: Ja.
0: Het is echt heel leuk.
1: Ja.
0: Alleen, ja, die meneer Stuve, hij heet eigenlijk Stuve, maar ja, dat is niet deftig.
1: Nee, dat is niet deftig. Nee, precies. Nee.
0: Dus meneer Stuve, nou ja, die was hier een persoonlijkheid.
1: Heeft hij een fortuin vergaard met zijn Noga of niet?
0: Nou, de erfgenamen hebben we niet meer gehoord. Dus.
1: Oh, nou, goed.
0: Met hem is de Noga het graf ingegaan.
1: Ja, precies. Okay.
0: Hij is in 39 is hij overleden aan de Molenkade. Dus
1: okay.
0: Maar het was heel lekker.
1: Nou, Jo, hartelijk dank. Wat een zit er een verhaal achter de kermis. Oh, nou, we gaan zo wel afronden, hoor. Maar vertel.
0: Ik zal nog even vertellen. Ja. In 1965 is hier dus een kermis weer voor het eerst geweest. Wow. He, die was daar bij waar nu de Biesbos is. He, dat was op het kermisterrein en het Oranje Vereniging terrein. Maar geweldig moet dat geweest zijn. En 10 attracties. Nou, nu hebben we er 20. Ja. Wow. Ja. En nou ja, daarna hebben we een soort van kinderkermissen gehad. En nou ja, en toen in 2025 kwam Peter Koevert met al die ondernemers hier, de winkeliers in Duivendrecht, die allemaal zeiden, yes, geweldig, leuk om te doen. Mensen, kom naar de kermis. U weet nu wat de achtergrond is.
1: Ja, nou, wie weet, tref je nog iemand en kan je het hooi vinden? Je weet het nooit.
3: Zet bedankt.
1: Ja.
3: Voor al deze mooie verhalen.
1: Nou, inderdaad. Inderdaad. Dankjewel, Jo. En veel plezier op de kermis, hè?
0: Ja,
1: dat lijkt me ook. Dus goed, dankjewel.
0: Nou, kermis. Wat leuk. Wat doe jij dat leuk?
1: Herinnert u zich deze nog? Weet je nog, Julia?
0: Ja,

0: 12.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale India-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Polderbruis helpt oevers van de Ronde Hoep beschermen. Op 22 augustus wordt van 2 tot 5 in het Gezellenhuis de lokale drank Hoop in de Hoep Polderbruis feestelijk gelanceerd. De opbrengst van de drank, die is gemaakt met lokale ingrediënten, gaat naar het tegengaan van de afkalvende oevers in de Ronde Hoep. Er zijn al zo'n 1000 flessen gereserveerd en tijdens de middag zijn flessen voor €14,50 per stuk te koop. Bezoekers kunnen de Polderbruis proeven en luisteren naar live muziek van jazzband The Moonwalkers. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Deodato's SOS Fire in the Sky hierbij Start Me Up. En, ja.
1: Klein beetje fire wel, hè? Ja, toch in de sky.
0: Nou, dat
1: onweer.
0: Klopt. Ja. Ja. Ja, maar ook eigenlijk een spreekwoordelijke fire. Want ik vertelde net hier dat we dus in het dorp zitten waar de hoogste dichtheid van snackbars is per 1000 inwoners.
1: Ja.
0: 1,4. En we hebben eigenlijk daar meteen gefronste wenkbrauwen van gekregen van Jan van den Bol. Hij is eigenaar hier van de eterij. Hij zit ook aan tafel. Jan, wat is er misgegaan dan met dat onderzoek? Want jij zegt dat het niet klopt.
2: Nee, nou ja, er is denk ik niks misgegaan met het onderzoek. Alleen wij zijn denk ik gewend als mensen zeggen fastfood, dat we het dan over snackbar hebben. En achteraf blijkt ook dat er pizzeria's, broodjeszaken, alles waar je snel wat kan halen, toko's, ook onder fastfood valt bij het onderzoeksteam. Mm-hmm. Dus vandaar de verbazing dat ik dacht van, nou ja, we hebben hier in Ouder Amstel, in Duivendrecht en Amsterdam niet zo heel veel snackbarren.
0: Mm-hmm.
2: Dat was ook mijn eerste gedachte, maar dat blijkt toch anders te zijn. Vandaar mijn verbazing.
0: Ja, ja. Maar kun je dan, want ik kijk om me heen en ik zie inderdaad in een straal van 20 meter toch wel drie fast foodzaken dan, in jouw definitie die je net noemde. Dus een toko en een broodjeszaak en dan daar een echte snackbar. Is het dan zo dat er hier heel veel ongezond eten wordt geserveerd of verkocht? Ja.
2: Nou, dat denk ik niet per definitie. Tegenwoordig, in de huidige tijd, moet je natuurlijk ook een beetje mee in het in het gezonde, zeg maar. Hè? Van veganistisch tot vega, tot nou ja, noem het maar op. Dus ik denk dat dat wel meevalt.
0: Mm-hmm.
2: Dus, maar buiten dat ik daar gewoon heel erg verbaasd over was, dat het op die manier wordt gekeken. Want in de volksmond blijft fastfood toch altijd wel cafetaria's en snackbarren. Zo denk ik samen met heel veel andere mensen zo over. Mm. Maar dat blijkt dus toch niet zo te zijn.
0: Nee.
2: Fast valt eronder snel.
0: Ja, precies.
1: Het ook snel gezond eten, denk ik dan.
2: Dat denk ik ook.
1: Toch als je naar zo'n falafelzaak gaat, dat is ook vast. En er zit allemaal salade en dingen bij. En...
2: Zeker, je hebt ook heel veel zaken waar je van sushi tot pokeballs tot
1: precies, die pokeballs ook gewoon heel gezond.
2: Noem het maar op. Dus het is misschien moeten we denk ik iets veranderen dat fastfood niet per definitie slecht hoeft te zijn.
0: Nou nee, precies, dat is inderdaad waar. Nou, misschien moeten we een reactie sturen naar het CBS.
1: Ja, goeie inderdaad. Ja. Fastfood hoeft niet altijd ongezond te zijn.
0: Nee, precies.
2: Dat is dat.
0: Oké, Jan, nou dankjewel voor deze toelichting.
1: Ja.
2: En, Geen dank.
1: En dank dat we hier mogen zitten.
0: Precies.
1: De eterij.
2: Liefde.
1: Dorpsplein. Ja. Duivendrecht.
0: Hey. Even nog voor de laatste keer, hè? Duivendrecht. Maar ja, Julia, jij zit hier straks ook.
1: Ja.
0: Dus ja, dat wat mij betreft, ik zit even een plaats zoeken, dus praat even verder.
1: Nee, wat hebben wij allemaal? Dat is wel leuk om even te vertellen. Wij gaan praten met wat kermis-exploitanten, had ik begrepen inderdaad. Dus dat is wel heel leuk. En inderdaad, gewoon heerlijke muziek. Ja.
0: Mooi. We gaan verder.

0: van Level 42, Love Games, hier bij Start Me Up. Jam FM zendt uit vandaag vanuit Duivendrecht. Dat weet iedereen volgens mij wel inmiddels. En dadelijk om 2 uur begint de kermis. Dan ben jij er ook nog, hè, Julia?
1: Ja, nog net.
0: En wat ga je ergens 12. In?
1: Nee, ik ben niet zo van de attracties.
0: Ook
1: nee.
0: Niet in de draaimolen?
1: Nou, de draaimolen misschien wel, maar nee, niet van die heftige dingen.
0: Nee, oké. Nee, maar je hebt wel andere plannen dit weekend, want dit weekend begint het WK hockey voor mannen en vrouwen. Ja. En ze spelen onder meer in het stadion in
1: Wagner,
0: Amstelveen. Jij gaat er naartoe?
1: Ik ga er naartoe.
0: Wanneer ga je?
1: Dinsdag.
0: Wauw. En wie
1: erg
0: zie je?
1: Veel zin in. Argentinië.
0: Tegen Nederland.
1: Ja, mannen, heren. Ja.
0: Wauw, dat
1: is heel tof.
0: Klinkt goed. Oké, nou, heel veel plezier daarmee.
1: Dank je wel.
0: En nou, mensen, blijf vooral hangen hier bij Jam FM. Want zometeen Nada en Julia, die doen Time for Lunch. En daarna tune in met
1: René en Marina
0: en Richard. En ik zou zeggen, veel plezier en een goed weekend. Tot de volgende keer.
1: Goed weekend.

0: ZFM en DAB+. ZFM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op ZFM. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Plannen voor buurtmobiel in IJplein en Vogelbuurt. De IJplein en Vogelbuurt krijgen mogelijk een eigen buurtmobiel voor bewoners die minder makkelijk reizen. Vrijwilligers kunnen buurtgenoten straks naar bijvoorbeeld de huisarts, apotheek of supermarkt brengen. Op woensdag 19 augustus is van 4:30 tot 5:30 een informatiebijeenkomst in Huis van de Wijk De Meeuw met vanaf 4:00 inloop. Bewoners horen daar meer over de plannen, kunnen een proefrit maken en meedenken over een naam voor de buurtmobiel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit.

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida overgoed hoe je hebt op candidacoach.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
8: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
7: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
8: Klinkt goed.
9: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op Surebird.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: hoe vinden we deze reggae dub version van Summer Madness? Famato, hij is een reggae producer. En hij staat bekend om zijn transformaties in dub versions, gewone nummers in root reggae te transformeren. En het is vandaag Reggae Lake Festival, het grootste reggae festival van heel Nederland. Ik zag UB40 op de line-up. Jules, heb jij nog wat toe te voegen? Welkom in de show live.
1: Tweedaagse is het toch?
0: Ja, dit weekend. Ja. Grootste reggae festival. Ja. En ik dacht, dit nummer past daar gewoon bij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, UB40 daar, de Wailers.
1: Is het in de originele bezetting? Want volgens mij zijn er wat wisselingen geweest, toch?
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Jules.

0: andere locatie, Duivendrecht, vanaf de kermis. En we zijn gelijk aanbeland bij de jarige artiest hier op de achtergrond te horen. Wie herkent zijn stem? Ik heb het over een songwriter, zanger, die liedjes heeft geschreven voor Aretha Franklin, de OJ's, Ronald Isley, Evelyn King Champagne, om maar een paar te noemen. Herkent iemand dit nummer? Ja, het gaat way back. Hij is geboren 15 augustus 1950. En heeft ook bijgedragen aan het succes van de Pasadena's. Die kennen we nog wel, hè? Britse band en Take That. Hij verving Smokey Robinson als leadzanger van The Miracles in 1972. Misschien ken je dit nummer nog. Ken je dit, Joel?
1: Nee.
0: Ja, dit is de band. Love Machine, ja. De jarige is William Griffin, bekend als Billy Griffin. En hij verving Smokey Robinson als leadzanger in de begin jaren 70. En dit nummer, ja. Heavy nostalgie jaren 70 hier voor mij. Dit nummer, dit was hun enige nummer 1 hit van The Miracles.
2: Hij verving Smokey Robinson.
0: Ja, Smokey Robinson.
2: Het is wel grappig dat je dat zegt, ja? Want hij heeft ook die hoge tonen in zijn, ja, zangstem.
0: Dit is dus, ja. Nog even hoor. Met dit nummer scoorden ze hun nummer, ja, meeste, zeg je dat, nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Het was best verkochte single uit de carrière van The Miracles. Ah, happy birthday, Griffin. Hij ging solo en dit is het resultaat. Secret Admiration. Happy birthday voor, god, Billy Griffin, ja.
3: It's Jam 104.9 FM.

0: de jarige artiest van vandaag. Met uit zijn solo-project, solo-carrière, Billy Griffin. Hij was de leadzanger van The Miracles. Met zijn Secret Admiration. En ik heb wat nieuwe muziek voor jullie. Nou, wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Hij is mede-eigenaar van zijn eigen muziekuitgeverij. Samen met de oorspronkelijke bandlid van The Miracles, Griffin plus Moore. En ze hebben een Hollywood Walk of Fame ster gewonnen. Deze, ja, Griffin, de jarige van vandaag, Billy Griffin. De, ja, member van The Miracles. Ik heb nieuwe muziek voor jullie. Kennen wij Glenn Lewis nog? Ja, dit was Glenn Lewis in de jaren 90. Hij heeft meer dan 10 jaar niks nieuws uitgebracht. En hij heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht. Deze zomer uitgekomen. En dat wil ik met jullie delen. Van het nieuwste album. Jules, ken jij hem?
1: Nee.
0: Lang niet. Nee.

van Glenn Lewis, zijn nieuwste album, deze zomer uitgebracht. Hij heeft in meer dan 10 jaar geen nieuw materiaal uitgebracht. En dit is van zijn nieuwste album. En wat ik al zei, het is Reggae Lake Festival dit weekend. En ik heb wat reggae sound.

0: in een reggae jasje. Het is vandaag het grootste festival wordt er gehouden hier in de Achtertuin in Amsterdam. Reggae Lake Festival. En we hebben hier gasten aan tafel. Van
1: ja.
0: Want wij staan open lucht. Kermis hier, Duivendrecht op het plein.
1: Oh, wie hebben we hier aan tafel?
0: Ja, wie hebben we aan tafel?
1: Heb ik hier
0: welkom,
1: te horen
0: jongens.
1: We kregen een Pierre.
2: Pierre is de grote baas, die staat aan de top.
1: Ja, ja,
2: ik ben
1: ja.
2: Stijn, ik ben
1: Pierre
2: van de trampoline.
1: Spinkels is inderdaad van die kindertrampoline en jij inderdaad bent daar werkzaam.
2: Ja, yes, klopt.
1: En wat kunnen we, want het gaat om 2 uur gaat het hier los. Je hebt het over de kindertrampoline en dat al een klein beetje gehoord.
2: Yes, dus dat is een trampoline met trekkers waar de kinderen lekker hoog kunnen springen en veel salto's kunnen maken, dus perfect.
1: Ik vroeg het net al even heel stevig vast.
0: Even onderbreking, jouw accent.
1: Waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Antwerpen.
0: Oh, leuk, leuk. Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, welkom hier.
1: Ja, precies.
0: Hey, is er trouwens een verschil tussen publiek hier en in België?
2: Ja, de kermissen in Nederland zijn wel heel anders dan in België.
0: Wat is er voor zo'n verschil?
2: Ik vind de kermissen in Nederland wel een pak leuker dan in
0: België. Oh, echt?
2: Ja, klopt.
0: Maar wat maakt het leuker? Dat wij hier op het plein staan.
2: Er is veel meer gezelligheid op de kermissen in Nederland dan in België.
0: Okay. En qua eten dan? Hebben jullie wel betere friet? Of?
1: Goeie vraag.
2: Ja, de Belgische friet
1: was sowieso betere mayonaise.
2: Maar de kermissen in Holland zijn best gezellig.
1: Oké. Ik had nog wel een vraag over die kindertrampoline. Je hoort lezen als van die hele enge berichten in de krant. Je hebt het over een kindertrampoline waar je dus allerlei trucjes kunt doen.
2: Ja.
1: Waar je in een harnas zit, vertelde je net.
2: Dus de harnas zit hier rond.
1: Ja. Ja, we zitten de radio, vertel het maar even. Rond je middel word je vastgeketend.
2: Vastgeketend rond de 2 benen.
1: Ja.
2: Dan rond de middel.
1: Ja.
2: Dan wordt er afhankelijk van jouw gewicht wordt de rekkers aangehangen.
1: Mm-hmm.
2: En dan bedien ik de rekkers zodat die omhoog en omlaag gaan. En het kind heel hoog kan springen. Op het moment dat zij op hoogte is.
1: Kriebels in mijn buik als ik het zo aanhoor.
2: Op hoogte is, kan zij een salto maken, een koprol maken.
1: Ja. Dus alle kinderen moeten hier gewoon heen.
2: Alle kinderen moeten naar hier komen.
1: Ja.
2: Yes. Okay, zoveel mogelijk.
1: Ja, superleuk.
0: Bevalt de muziek een beetje? Want wat ik altijd herinner vroeger aan de kermis, de muziek.
1: Ik
0: de muziek is
1: klopt.
0: Belangrijk.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja,
0: dat maakt het of breekt het.
2: Dat is de gezelligheid dat het brengt. Dus,
0: en ook wel de attracties. Ja. Wat zijn jullie favoriete attracties?
2: Sorry?
0: Wat zijn jullie favoriete attracties op de kermis?
2: Goh, mijn favoriete attracties.
0: De breakdance?
2: De wip doe ik heel graag.
0: Oh, wat is dat?
2: De bank.
1: Oh, helemaal over de kop.
2: Ja,
0: ik vind de octopus leuk. Hebben we die ook hier? Ik heb het nog niet goed gekeken.
2: Hier hebben we geen octopus.
0: Geen octopus. En de breakdancer dan? Die hele snelle
2: breakdance.
0: Ook niet. Maar ja,
1: jij bent reclame aan het maken voor attracties die er niet zijn.
2: We hebben hier wel de Star Wars.
0: Oh.
2: Dat is de grote ton.
1: Oh ja.
2: Waar je aan 80 km per uur ronddraait.
1: Oh my god.
2: De zwaartekracht valt weg, dus je plakt gewoon tegen de muur.
1: Oh nee. Nee, maar goed. Mensen die hiervan houden, kom vooral.
0: En wij staan hier op het plein. Jam FM Live, kom een kijkje nemen.
1: Kom naar de kindertrampoline, mensen. Het is veilig, ik hoor het zo aan.
2: Zeker en vast. Zeker.
0: En ik zag het spookhuis. Spookhuis.
2: Stan.
1: Stan?
2: Stan.
1: Oh, Stan. Oké. Nou goed, Stan die zal je vast goed vastkoppelen.
0: Ik denk dat we over naar het nieuws gaan. Bedankt voor jullie.
1: Dankjewel voor deze toelichting.
0: Tot na het nieuws.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
4: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Open botentocht Watersportvereniging Ouder Amstel. Watersportvereniging Ouder Amstel houdt op zaterdag 5 september de open botentocht. Van 10 tot 9 uur 's avonds varen leden, aspirantleden en niet-lenen samen. En is er tijd voor lunch, borrel en diner? Leden kunnen met hun eigen boot meevaren of opstappen bij een ander. En ook niet-leden zijn welkom als opstapper. Deelname kost €25 voor leden en €55 voor niet-leden. Inschrijven kan tot en met 31 augustus via de QR-code op de website van de vereniging. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam.

vinden we deze remix van SWE. Futuristic remix. Een dub version. En ja, we staan hier live op de kermis. En op de kermis is wel muziek heel belangrijk. Toch, Daniel? Ik zie Daniel. Ja,

0: Biff DeVoe, dat waren eigenlijk New Edition. Members van New Edition. En ze gingen solo, dat werd Belle Biv DeVoe. En ze toeren nog steeds. Ze zijn bezig met een R&B Forever Tour. Samen met Tyrese, Ginuwine, Tank en Silk. En we staan hier live vanaf de kermis. En we hebben gasten hier, live, Duivendrecht, Openlucht. Welkom.
1: Stel jullie zelf voor. Wie zijn jullie? Ik begin even met degene naast mij.
2: Niels Jansen. Niels. Eigenaar van Casa Lija, het dorpsplein in Duivendrecht.
1: Ja. Aha. En we hebben aan tafel Niels.
3: En Tim Jansen. We zijn geen familie.
1: Ik ben Tim Jansen.
3: Nee, we hebben wel dezelfde achternaam, maar geen familie. En ik ben speler bij een van de twee teams van Casa Lija.
1: En wat kunnen jullie vertellen? Want net al even over de populariteit van darten. Ik vind het erg leuk op het moment dat je helemaal invested bent, om het maar even heel modern te zeggen. Dan kun je behoorlijk verliezen in zo'n wedstrijd. Hoe ervaren jullie dat, die populariteit? Is dat een beetje, zijn er weer, want je had het net over de nummer 2.
3: Ja, de nummer 2 van de wereld is natuurlijk nu Gian van Veen, bekende darter. Ja. Maar ik denk dat het darten in brede zin wel populairder wordt als kijksport. Mm-hmm. Waar je het vroeg in de jaren 80, 90 was een beetje voor de oude mannen met een bierbuik boven de 60. Ja, dat ook gewoon steeds meer jongeren die dat spel heel leuk vinden. En als de prijsgeld groter wordt, dan zijn er ook steeds meer mensen die dat wel leuk vinden om te doen.
1: En volgens mij, als je in Amsterdam kijkt naar de studentenhuizen, hebben ze allemaal een dartboard.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, de studentenhuis ligt al een tijdje achter me, maar volgens mij wel.
0: Hebben ze hier ook een dartboard op de kermis om te oefenen?
3: Nee, dat niet. Maar misschien kan een Casa Lija geoefend worden?
2: Zeker. We zijn het tijdens de kermis gewoon geopend. En we hebben ook een dartboard binnenhangen. Dus het kan gespeeld worden, als mensen dat willen.
1: Oké.
3: Ja, nee, dus dat is heel leuk dat het hier in het dorp natuurlijk gebeurt sinds. Nou, het is nu het derde jaar gaan we in, denk ik, hè?
2: Ja, dit wordt het derde jaar dat we gaan darten. En we hebben twee teams. En dat is eigenlijk puur ontstaan uit hobby. Mijn vrouw is in onze stamkroeg begonnen met darten. En na een seizoen spelen zeiden we van, waarom brengen we darten niet naar Duivendrecht?
1: Leuk.
2: Ja, zo is het eigenlijk begonnen. We hadden een dartbord hangen om zelf te oefenen na werk. Maar heel veel mensen die op de zaak binnenkwamen, die zeiden van, oh, wat leuk, wordt hier gedart. En ik hou ook wel van darten. En toen ontstond het idee om een eigen team op te richten. Het eerste team was Las Palomas. Die gaan nu voor het derde jaar meedoen aan de competitie. En toen in de loop van het competitiejaar kwamen de mensen bij en hebben het tweede team opgestart. Los Toros, allebei Spaanse naam, omdat we een Spaanse tapasbar hebben.
1: Ja.
2: Paloma's zijn duiven uiteraard van Duivendrecht. Dus zodoende die naam. En we gaan nu voor de tweede keer met Los Toros meedoen. Voor de derde keer Las Palomas. En in tegenstelling tot vorig jaar zitten we nu bij elkaar in de pool. Wat dus betekent dat de twee Duivendrechtse teams ook tegen elkaar moeten spelen.
1: Oh,
2: zowel uit als thuis, maar zowel uit als thuis is in Casa Lija. Dus.
0: Is er een datum bekend?
1: Publiek nodig.
3: Publiek nodig, altijd.
2: Volgens mij 16 november spelen we tegen elkaar.
0: Valt het ergens op een site terug te lezen waar, of update?
2: De site van de Dora.
3: Dora.nl.
2: Dora.nl, dat is de regio Amsterdam, de overkoepelende organisatie. Daar staan alle speeldata op.
3: En een prachtig niveau, vierde divisie A. Daar valt het schema te vinden.
2: Wij zitten in de vierde divisie. Ook wel genoemd de bierdivisie. Want dat is echt vooral voor de gezelligheid.
1: Ja.
2: Een potje gooien. En daar, ik denk de hele vierde divisie wordt af en toe 180 gegooid. Maar dat is meer uitzondering dan regel.
1: Oké,
0: heren.
1: En als er iemand geïnteresseerd is, ik wil dit ook doen. Ik wil me wel aanmelden. Ik wil een keer meekomen darten. Waar kan die naartoe?
3: Nou, naar Niels, denk ik.
2: Ja, gewoon een keertje in het weekend langskomen. En er wordt bij ons wel regelmatig gedart. Als mensen zeggen, we hebben zin in een potje dart, dan kunnen we wel ruimte daarvoor maken. Als het een beetje het avondeten is afgelopen. Meestal zo'n minuutje of 9:30, als iedereen uitgegeten is en de mensen weggaan binnen. Dan gooien we vaak nog een paar uurtjes in het weekend. Gooien we nog een paar
0: En waar je ook langs kan komen, is hier Dorpsplein, Kermis, Live Jam FM.

singer-songwriter. Voor het label La Face Records is van Babyface. Ja, je hoort een hond hier op de achtergrond. We zijn live op locatie Duivendrechtplein, kermis. En dit was Donald Jones. Hij laat zich van een andere kant hier zien. Meestal heeft hij soul-nummers. En dit was Up Tempo.

0: een sample hier van Color Me Bad. En destijds kwam Color Me Bad in de problemen met deze sample. Ze zouden dit ongevraagd gesampled hebben van Betty Wright. Tonight's the night. Wil je nog wat toevoegen, Joe?
1: Nee, ik vroeg me af, hebben ze daar niet ontzettend veel voor moeten betalen?
0: Uiteindelijk wel, maar het is goed gekomen. Ja. Ze hebben excuus aangeboden. En we gaan door met Skip Marley. Het is vandaag een Reggae Lake Festival. Een beetje Reggae Lake thema hier op Jam FM. Skip Marley. Een van de kleinzoons staat vandaag ook op het podium. De zoon van Lauryn Hill. En de Wailers. Ook op de line-up van Reggae Lake. In de achtertuin hier.

0: Mr. Loverman. En waar is hij tegenwoordig? In New York. Genieten van zijn pensioen. En wij staan hier live openlucht. En we hebben gasten nog steeds. Welkom.
1: Nee, dankjewel.
2: Ja, we hadden net al even gesproken met twee darters. Hier uit Duivendrecht, lokaal. Praten met ons, hebben met ons gesproken over hun passie, darten. Ja. Tim en Niels. Ja. Ik had net nog een interessante vraag ook inderdaad. Wat als iemand geïnteresseerd is, die zou mee kunnen darten. Maar nog veel leuker is als je met een nieuw team komt. Zes mensen.
3: Ja. In principe hebben we nu twee teams. Die zitten vol. Dus het is niet zo dat je je eentje kan opgeven.
2: Ja, maar precies.
3: Als mensen op een gegeven moment regelmatig bij ons komen darten. En die weten een clubje te vormen van een mannetje of zes.
2: Ja.
3: Dat is wel een beetje minimum. Ja. Wil je elke week genoeg mensen kunnen vinden om te spelen.
2: Ja.
3: Dus als een groepje vrienden zoiets heeft van, nou, dat vinden we eigenlijk wel leuk, dan kunnen wij wel de Casa Lisa als thuishonk, zeg maar.
2: Leuk. Casa Lisa is dus het thuishonk en dat is hier een tapasbar in Duivendrecht.
4: Ja.
2: Oké, leuk.
4: Ja. En als iemand gewoon een keer vindt om leuk mee te gooien, dat is altijd. Ja. Is geen natuurlijk altijd gewoon welkom.
2: Ja, nieuw hier in de omgeving van, hey, dat vind ik wel leuk.
4: Altijd binnenlopen.
2: Ja. Oké, top. Nou goed, dat wilde ik nog weten eigenlijk. Ja.
0: Joost is ook in de building. Volgens mij had Joost nog een vraagje.
2: Nou, Joost wil darten.
5: Nou, ja, ik zit wel af te vragen. Ik zit dan af en toe voor de hobby enkele keer een dartboard. Nou, dan gooi je wat. Hebben jullie ook iets van clinics of andere dingen? Want ik denk van, hoe kan je techniek verbeteren?
3: Nee. Wij zitten echt op het... wij darten op het laagste professionele niveau. En hij is voor zover je dat zo kan noemen. Nee hoor, er zijn wel mensen in ons team die dan bij betere darters een keertje meespelen. Om voor wat tips en tricks, zeg maar, te vragen van mensen die eredivisie spelen. Ja. Maar de meeste van ons die nemen het al niet zo serieus. Die gooien thuis af en toe een pijltje. Nou, Tim is wel vrij fanatiek. Die gooit vrij vaak. Maar,
2: wat is het hoogste wat jij hebt gegooid?
4: Nee, ik heb ook vaak 180 gegooid. Maar het gemiddelde ligt rond de 45. Terwijl, profs die gooien gemiddeld tussen de 90 en 105.
2: Ja, ik vind dat zo bizar. Hoe krijg je dat zo loop?
3: Maar, het is ook heel verschillend wat wij, zeg maar, voor mensen hebben. Ik bedoel, we hebben een team. Los Torres bestaat voornamelijk, behalve Tim en mij, uit jongere gasten. Die zijn echt rond de 20. En die darten allemaal 1 of 2 jaartjes. Maar in Las Palomas zitten ook mensen die 35 jaar geleden naar Engeland zijn gevlogen om daar een beetje fatsoenlijke pijlen te kopen. Omdat het gewoon in Nederland nog helemaal niet bestond. En die hebben echt op eerder of eerste divisieniveau gespeeld. Die oefenen ook niet meer. Die komen gewoon 1 keer per maand. Als ze aan de beurt zijn, komen ze een keer een pijltje gooien. Maar die doen het echt puur nog voor de lol.
2: Ja.
3: Die houden het niet bij, zeg maar.
2: Er is wel een speciaalzaak, zag ik. En ik weet niet meer in welke stad.
3: Zaandam zit er.
2: Ik heb dat een keer gezien,
4: Dat is de grote dartwinkel van Vincent van der Voort. Oud prof, die is net gestopt.
2: Dat was
4: die
2: daar.
4: Die dat met zijn zoon.
2: Ben er. Ja, precies, langsgekomen. Ja,
3: een hele leuke winkel, zeker als je voor het eerst pijlen wil gooien. Dan kijken ze hoe je gooit. En dan kun je daar onbeperkt oefenen. Om een beetje erachter te komen wat voor jou het beste werkt.
2: Ik zie dat meteen voor me. Iemand die alleen maar... Ik koop niks, ik kom alleen maar oefenen. Ja, hey, geweldig.
0: Heren, ik wil jullie bedanken. We gaan afronden, want het is 1 uur. We gaan over naar het nieuws. Yes.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws op Jam FM. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind.
7: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
9: Het is niet meer toegestaan, voor barbecue voorlopig verboden in het Amsterdamse bos vanwege droogte. Het is niet meer toegestaan om te barbecuen in het Amsterdamse bos, meldt de gemeente. Vanwege langdurige droogte in de natuur is de kans op brand groter en zijn de huisregels voor het park aangepast. De duur van de maatregel is nog onbekend. Normaal gesproken mag er in het Amsterdamse bos gebarbecued worden, zolang andere bezoekers er geen last van hebben en het verder dan 5 meter van de bosrand is. In het bos staan 6 openbare barbecues waar normaal gesproken op gegrild mag worden. Maar ook dat is tot nader order niet toegestaan. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Dankjewel, Nada.
11: Jam
6: your summer with the station that makes you smile.
11: This is the jamming summer.
7: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
13: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: Ja, hadden we toch even een Summer Madness hier. Ik weet niet of we nog heel veel summer hier hebben. We zitten op het Dorpsplein in Duivendrecht. En het klein beetje bewolkt, maar mag de pret niet drukken. We zitten hier tussen de draaimolens. Wat is het? Star Wars. We hebben net de trampoline al.
1: Breakdance was er niet.
0: Breakdance? Nee, niet. Nee, geen bosauto's. Ik weet het niet. Maar goed,
1: zijn
0: op de kermis. Wij zijn hier live. Tot en met 2 uur nog. En op de achtergrond heerlijke Summer Madness muziek. Maar ik heb ook nog een heerlijke track van Club Meisters voor je klaarstaan. Een Nederlandse productie. En die ga ik opstarten.

0: Clubmeisters en destijds in 2024 uitgebracht op Goede Vrijdag. Nou, het is vandaag 15 augustus en we zijn inderdaad in Duivendrecht. En wie is er bij ons aangeschoven? Wij hebben een kermisexploitant van de ballen. Tent moet ik zeggen, de ballen gooi.
1: Ja.
0: Wat is het?
1: Ja, je mag ballen gooien op blikjes.
0: Ballen gooien, wat is het?
2: Ik heb wel een vraag. Wat is de grootste prijs die je kan winnen? Een grote beer?
1: Een grote beer, ja. Die kan je zeker
0: Maar hoe heet de attractie hier?
1: Er staat Chaka in. Dat is ooit een jaar of 30 door iemand bedacht.
0: Okay.
1: Toen de ratelband nog in was, zeg maar. En die hebben dat met neonletters erin laten zetten als een soort kreet.
0: Aha. Ja. En je gaat ook door heel Nederland?
1: Niet door heel Nederland. Ik blijf eigenlijk een beetje in de Randstad. Wat in Noord-Brabant en laag in Noord-Holland. Zo zeg maar van links naar rechts in Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Kom niet in Limburg, kom niet in Groningen. Nee, zo moet te ver.
2: Daar doen we niet aan.
0: Dat is te ver weg.
1: Ja.
0: Nee, maar goed. Ik heb me nog helemaal niet rondgelopen. Dit is gewoon die ouderwetse blikjes, begrijp ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En, ja, tegenwoordig bestel je gewoon op legeblikken.nl, hoor.
0: Ja,
1: dat is het moderne weer van de...
0: Niet heel veel bonen eten voordat je ze bij elkaar verzameld hebt.
1: Nee.
0: Nee, maar ontzettend leuk. Jij komt hier al vaker in Duivendrecht?
1: Ja, dit is de tweede keer. Dat is hier volgens mij best een aantal jaar helemaal geen kermis geweest.
0: Mm-hmm.
1: En mensen van het Oranje Comité uit Oudekerk, die hadden het idee... Het is misschien ook wel leuk voor Duivendrecht om hier zo kermis te organiseren.
0: Ja, ja.
1: En zo doen is dat balletje gaan rollen. En die jongens die
0: hebben wat een mooie woordspeling.
1: Ja, goed hè. Die jongens die hebben dat opgepakt. En dit is de tweede keer dat hier kermis is.
0: Ja.
1: Duivendrecht, ja.
0: Ja. Hey, en wat kan ik erover zeggen? Jij vroeg net al wat de hoofdprijs was, hè?
2: Ja. Een grote beer.
0: Ja.
2: We gaan het straks even keuren.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Want je gooit nog met die... hoe zwaar is dat? Want hoe zwaarder, hoe beter natuurlijk. Maar dat is natuurlijk de truc.
1: Ja. Ja, die mensen die komen altijd bij mij en die zeggen... Oh, die balletjes zijn best zacht.
0: Ja. Het moet natuurlijk een hard balletje zijn. Want dan ga je...
1: Als je van die balletjes hebt die zo stuiteren... Dan wordt iedere bal die naar binnen gooit... Die wordt ook weer naar buiten.
0: Moet je te veel prijzen uitdelen.
1: Ja, ook dat.
2: Ik heb wel weer een vraag.
1: We wilden er nog wel wat aan verdienen.
2: Ik heb een vraag. Merkt u ook verschil tussen jongens en meisjes wie er beter kan gooien?
0: Oh jeetje, Battle of the Sexes, ja.
1: Nee.
2: Oké, goed.
0: Niet?
1: Natuurlijk, er zijn sommige meiden die beter gooien dan jongens. En er zijn sommige jongens die beter gooien dan meiden. Maar dat is met alles in het leven zo.
0: Ja.
2: Dus er is niet een duidelijke winnaar.
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Maar ik heb wel een keer een handbalster inderdaad geïnterviewd.
1: Ja.
0: Ook voor een artikel. Ik denk, als je die bij je kraam hebt staan, dan ben je leegverkocht.
1: Als het een goede handbalster is, waarschijnlijk wel.
0: Zij doet wel aan een soort van hoge competitie.
1: Oh,
0: okay. Die dame.
1: Dat zou dat best wel eens voor mij helemaal verkeerd af kunnen lopen.
0: Oh, jeetje.
2: Ja. De kermis is tot zondag. Morgen laatste dag, hè?
1: Ja. Lekker hoor.
0: Ja. Ja. Nee, we gaan straks weer van start.
2: Ja.
0: Mensen, kom vooral langs deze kermis in Duivendrecht. We hebben hier inderdaad John. En die staat bij de ballen. Dus kom gewoon alle attracties doen.
2: Kom de beer winnen.
0: Beer. Hoe groot is die beer?
1: Een meter.
0: Wow, dat is leuk.
1: Ja,
0: heel leuk. Nou, dankjewel dat je bij ons wilde aanschuiven.
1: Graag gedaan.
0: En wij maken graag reclame inderdaad voor deze superleuke kermis. Ik heb een heerlijke track klaarstaan. Sunshine in the Music.

0: Jimmy Cliff uit 83 alweer. Sunshine in the Music. Ja, ik blijf ook heel misschien ook een beetje in jouw reggae leek.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja.
0: Thema. Hij stelde deze muziek, of tenminste hij schreef die tekst helemaal zelf. En wat ik wel grappig vind is, dit is de 12 inch van Ben Liebrand trouwens. Die mixte deze speciaal voor de Nederlandse markt. Wat achtergrondinformatie. Ik heb natuurlijk wel nog steeds een beetje zonnige muziek. Al moet ik zeggen, het is hier een klein beetje bewolkt. Maar ook wel lekker als je in al die attracties gaat. Lijkt mij, we zijn op de kermis in Duivendrecht. Ja, om in het thema te blijven, als in Summer Lady. In het weer moet ik eigenlijk zeggen. Staat klaar van Narada Michael.

0: heerlijk funky zoals je van ons gewend bent. Summer Lady hoorde je, Narada Michael Walden. En ja, hoewel hij natuurlijk een solo-artiest was, heeft hij natuurlijk voor heel veel legendarische artiesten muziek gemaakt. Waaronder Whitney Houston, Aretha Franklin en Mariah Carey. Too Hot. Ja, wat zeg je?
1: Mariah Carey is nog over van de drie. Toch?
0: Wat zeg jij?
1: Alleen Mariah Carey is over van de drie nog.
0: Ja, ongelooflijk hè, als je dit zo hoort. Ja, precies. Ja, dat... Oeh, ik moet even het zangen wegnemen. Too Hot, ja.
1: We staan nog steeds live hier.
0: Wij zijn nog steeds live, ja. En ik heb eigenlijk op die enorme hittegolf de muziek aangepast.
1: Maakt niet uit.
0: De volgende staat klaar. Too Hot to Stop.
1: It's still summer.

0: The Bar Case, Too Hot to Stop. En wat wel een leuk weetje is over dit nummer uit 76 alweer, is dat het te horen is in de Chris Rock comedy Head of State uit 2003. Dus mocht hij weer een keertje bij Veronica op tv komen, Chris Rock in de comedy Head of State. En dan komt dit nummer in voor. Ja, grappig hè? 76 pakken ze altijd weer naar terug.
1: We hadden net iemand van Radio Veronica.
0: Ja,
1: die dart,
0: ja dat is grappig toch? Ja. Maar goed, datzelfde geldt eigenlijk voor het nummer wat ik nu ga aankondigen. Werd gelanceerd als via de soundtrack eigenlijk van de film Bad Boys. Met Will Smith en Martin Lawrence. Ja, en ik heb het over niemand minder dan Diana Kings. Met haar debuutalbum op dat moment. En het nummer Shy Guy. Shy Guy.

0: Diana King hoorde je. En wat wel heel leuk is, ja, we blijven ook een beetje in jouw thema. Reggae Lake is nog vandaag en morgen. Je hoorde Diana King met Shy Guy. Ik vertelde net over de soundtrack, maar Nada, je had nog een leuke toevoeging.
1: Ja, de Jamaicaanse reggae en dancehall icon. Ze trad nog op 8 augustus in Nederland. Stond ze in Amsterdam. Ja, het was onderdeel van World Pride. Ze heeft heel lang geen performance gegeven in Amsterdam.
0: Wat ontzettend leuk, hè? Dit wist ik niet.
1: Dus afgelopen maand stond ze nog...
0: Wat hebben we zo in het nieuws trouwens?
1: Ja, we staan Kermis de Duivendrecht. Dat is het nieuws.
0: Dat is het nieuws. Oké, wij gaan naar het half uur nieuws.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van half twee.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind.
2: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
4: Vernieuwde kermis in Duivendrecht is woensdagmiddag officieel geopend. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg staan bijna 20 attracties en kermiskramen. Van spectaculaire attracties tot spelletjes en lekkernijen is er de komende dagen volop vermaak voor jong en oud. Zaterdag 15 augustus strijkt Jam FM Radio neer op het Dorpsplein in Duivendrecht. Van 10 tot 2 uur zendt het lokale radiostation van Ouder Amstel live uit vanaf deze locatie. De kermis zelf begint om 2 uur. Kun je er niet bij zijn? Geen probleem. Luister dan mee via 104.9 FM of online via www.jamfm.nl. De kermis duurt tot en met zondag. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel, Nada.
2: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Welkom. We zijn in het laatste half uur beland nog. We zijn nog een half uurtje te beluisteren hier op het Dorpsplein in Duivendrecht. Jam FM hier, Time for Lunch. Nog een paar heerlijke tracks hier klaarstaan. En de volgende is Funking for Jamaica van Tom Brown. En wat zo leuk is van dat nummer is, de inspiratie kwam niet van Jamaica, het eiland, maar van de, wijk
1: in New
0: Amerika.
1: York.
0: Maar dat komt in Queens.
1: Ja, die wijk is wel geïnspireerd op de echte Jamaica.
0: Ja, absoluut, maar ik vond het zo leuk, een buurt in de wijk Queens in New York. Daar is hij ook geboren, Tom Brown. En hij bedacht die melodie spontaan toen hij bij zijn ouders op bezoek was en achter de piano zat.

0: Reggae, toevallig. Funking for Jamaica uit 81, Tom Brown. En vanuit Tom Brown gaan we naar The Jacksons. Klaarstaan, Can You Feel It? En wat ik zo leuk vind van deze track is dat meestal bij The Jacksons Michael Jackson de lead vocals op zich nam. En in Can You Feel It deelt hij dat eigenlijk met zijn broer Randy. Gaan we goed luisteren wie er start.
1: Oh my god.

Lilith de Jacksons. En hoorde jij hem? Ik had het even gezegd al, hè? Maar ze start het nummer mee helemaal niet met Michael Jackson. Met Randy Jackson. Want heel vaak nam Michael Jackson die lead vocals voor op zich. Maar Randy begon toch echt in deze. Ja, dan gaan we uit 1980 gaan we naar 94. Midnight at the Oasis met de brand new heavies. En iedereen denkt altijd, dat is een origineel nummer. Nee, dat is helemaal niet zo. Die was van de Amerikaanse zangeres Maria Muldaur. Ik weet helemaal niet of ik het goed uitspreek. Uit 84 en dat was al een mega hit. Maar ja, met die acid jazz maakte zij er gewoon een Britse variant van. Brand new heavies.

brand new heavies. Midnight at the Oasis. Gaan we naar Sheila en B Devotion. Spacer. En je denkt, hé, dat is een heel nieuw nummer. Nee, uit 79. Franse zangeres. Ja, gewoon echt een disco-klassieker.

0: Spacer. En je denkt natuurlijk aan dat andere nummer. Het is natuurlijk goed gesampled deze. Spacer hoorde je inderdaad van Sheila en B Devotion uit 79. Gigantische clubhit. Ja, we hebben nog een paar tracks te gaan en dan zijn wij in ieder geval hier weg. Maar er is hier kermis, mensen. Kom er naartoe.
1: De kermis begint na ons.
0: Na ons
1: twee
0: begint
1: uur,
0: de kermis.
1: Officieel.
0: Ja. Dit is het voorprogramma van de kermis. Ja. En wat zo leuk is om te melden, we hebben wat mensen gesproken. Wat kunnen wij verder zeggen over waar je absoluut heen moet gaan? Star Wars, had ik begrepen.
2: De beer, als je een knuffel, grote knuffelbeer wilt. Die beer is geïmporteerd overseas.
0: Waar kwam die vandaan, die beer?
2: Hij is met de boot gekomen. Ja. Ja, dat mogen we niet zeggen. We gaan niet zeggen uit welk land, maar hij is wel overgevaren.
0: John was dat inderdaad van de ballentent. En ja, mensen, kom hier je prijzen scoren. Ga in de Star Wars. Wat hebben we nog meer hier? Die hadden we aan de tafel. Van nog zitten. Ja, oh ja, nee, ik weet het alweer. De trampoline natuurlijk. Ja, waar je vast gaat. Wat ik toch wel een beetje griezelig vind, zo met die vlinders. Wel, ja, durf jij, zou jij dat doen in zo'n trampoline?
2: Nee, spookhuis.
0: In zo'n harnas?
2: Spookhuis is griezeliger.
0: Is er hier een spookhuis?
2: Ja, spookhuis.
0: Dat wist ik helemaal niet. Wat grappig.
2: Ja. Gaat straks open.

0: Peter. De superfreak.
1: Ja, hello.
0: De superfreak hier.
1: Rick James, superfreak. Ja, inderdaad. Dit was Glow, hoorde je, van Rick James. Je had het net al even over die eeuwige rivaliteit tussen Rick James en Prince. Allebei niet meer onder ons. Maar wij draaien hem erg graag hier, Rick James, bij Jam FM. Time for lunch. We hebben nog één nummer te gaan, maar ik wilde wel afscheid nemen voordat wij hier de boel gaan opdoeken. De kermis gaat starten. Volgende week zitten wij, zeg jij het maar.
0: Hey Joel, volgende week wordt voor mij een legendarische uitzending. Weet je waarom? We staan in Amsterdam. My hometown in Zuidoost.
1: Yes.
0: Ja, voor de mensen die het niet wisten. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost.
1: Nou,
0: misschien ook een beetje te horen aan
1: thuiswedstrijd voor jou.
0: Ja, is echt voor mijn legendarische uitzending met Jam FM. Staan we in Zuidoost op Jazz?
1: Zuidoost, ja.
0: Zandkasteel, ja, staan we,
1: ja,
0: daar?
1: Ja. Nou, het heet volgens mij Soul Jazz, ja.
0: Bij het Zandkasteel.
1: Moet
0: even naar Daniel kijken, hoor.
1: Even spieken, hoor.
0: Daniel,
1: ja, ja,
0: volgend weekend staan wij live vanuit Zandkasteel.
1: Soul Jazz.
0: Ja, Zuidoost, ja.
1: Ja,
0: ja, wordt,
1: ja,
0: voor mijn legendarische uitzending. Tijd daar.
1: Nou, ontzettend leuk. Leuke gasten. Blijf daar ook luisteren. Hangen naar de prachtige, heerlijke soul, funk. En smooth en funky muziek van Jam FM. En ontzettend leuke gasten, kan ik alvast vertellen. Ik ga het laatste nummer inluiden. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend. Kom vooral naar de kermis hier in Duivendrecht. Ik heb Level 42 klaarstaan met Children's Say. Tot volgende week.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen er relatief goed bij. Dat komt mede doordat het waterschap het grondwaterpeil hoog houdt. Medewerkers kunnen daardoor water uit de Horensloot het park inpompen en indien nodig naar het lager gelegen heempark De Braak leiden. Dat bleek tijdens een bezoek van wethouder Lennart de Loze aan het Dr. Jacques P. Thijssenpark. De gemeente onderzoekt maatregelen voor warmere en drogere zomers. Vooral recent aangeplante bomen en planten hebben het zwaar. Niet al het jonge groen zal de zomer overleven. En Goed voor Amstelveen zegt veel meldingen te hebben gekregen over koeien, schapen en paarden die tijdens de hitte onbeschermd in de wei staan. Volgens de partij kan de gemeente niet handhaven. Meldingen lopen via 144 of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar 144 kon wegens landelijke drukte niets doen en verwees door naar de NVWA die niet bereikbaar was. Partijleider Jacqueline Hucker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Daar we weten wat met de evaluatie van de lokale hitteaanpak uit 2025 is gebeurd en welke maatregelen mogelijk zijn voor een diervriendelijke aanpak. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. En het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Polderbruis helpt oevers van de Ronde Hoep beschermen. En huizenprijzen in Ouder Amstel dalen voor het eerst in jaren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 22 augustus wordt van 2 tot 5 in het Gezellenhuis de lokale drank Hoop in de Hoep Polderbruis feestelijk gelanceerd. De opbrengst van de drank, die is gemaakt met lokale ingrediënten, gaat naar het tegengaan van afkalvende oevers in de Ronde Hoep. Er zijn al 1000 flessen gereserveerd en tijdens de middag zijn flessen voor €14,50 per stuk te koop. Bezoekers kunnen de polderbruis proeven en luisteren naar live muziek van jazzband The Moonwalkers. Meer informatie vind je op de website van Pim Giel. De huizenprijzen in Ouder Amstel zijn het afgelopen jaar met 3% gedaald. De eerste daling sinds 2014, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar eerder stegen de prijzen nog met 11%. Maar ondanks de recente daling zijn woningen nog altijd 39% duurder dan in 2020. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €792.000 voor een woning in de gemeente. De afkoeling van de huizenmarkt hangt onder meer samen met de hogere hypotheekrente en het grotere aanbod van woningen door verhuurders die hun bezit verkopen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Listen to DJ Funko Nadsen. DJ.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
12: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag. En vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding. Maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. 2 dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half vier.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mega datacenter naast nieuwe woonwijk zorgt voor zorgen over stroom en water. En ruim 6200 handtekeningen voor veiligere Ronde Hoep. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Equinix wil aan de Luttenbergweg in Amsterdam-Zuidoost een datacenter van ongeveer 60 meter hoog bouwen, terwijl vlakbij de nieuwe woonwijk Amstelvoorde met maximaal 6200 woningen moet verrijzen. Het datacenter heeft veel elektriciteit nodig en kan uiteindelijk meer dan 1 miljard liter drinkwater per jaar gebruiken, terwijl de regio al kampt met een vol stroomnet. Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft daarom een zienswijze ingediend en wil weten wat de gevolgen zijn voor de woningbouw, het watergebruik en de leefbaarheid. De stichting vindt dat eerst duidelijk moet zijn welke keuzes worden gemaakt als woningen en datacenters om dezelfde schaarse stroom en andere voorzieningen vragen. De petitie om de Ronde Hoep veiliger te maken is inmiddels ruim 6200 keer ondertekend. Aanleiding is het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam. Initiatiefnemer Michiel van den Broek vraagt de gemeente Ouder Amstel om een verkeersveiligheidsplan voor de hele route. De petitie wil fietsers en andere kwetsbare weggebruikers beter beschermen op de smalle weg waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Ondertekenen kan nog tot en met 7 oktober. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag met Erik van Diemen.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 15 augustus is bij de Gaasperplas weer het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk je even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het mini-festival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel Te Doen en Net Als In De Film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shalia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky.

0: place where the music never stops. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: De Meerkamp gaat weer van start na de zomerstop en indoor pickleball, nieuw bij de beach. Mijn naam is Hans van der Heijden. Zwembad de Meerkamp in Amstelveen hervat vanaf maandag 17 augustus het reguliere rooster. Zwemmers kunnen weer terecht voor zwemlessen, banenzwemmen en diverse aquasportactiviteiten. Het aanbod varieert van conditie- en krachttraining in het water tot trainingen om de zwemtechniek te verbeteren. Ook rustig bewegen, vitaliteit en ontmoeting krijgen aandacht. Zo is er zwemmen voor mensen met dementie of beginnende dementie. Wie geen vaste les wil volgen, kan in het weekend tijdens het familiezwemmen terecht. Het programma is bedoeld voor verschillende leeftijden en niveaus en biedt daarmee zowel sportieve als recreatieve mogelijkheden in het water. En The Beach Aalsmeer breidt het sportaanbod uit met 3 nieuwe indoorbanen voor pickleball. De snelgroeiende racketsport combineert tennis, badminton en tafeltennis en is geschikt voor jong en oud. De banen zijn speciaal aangelegd zonder extra belijning. Bezoekers kunnen losse banen huren of deelnemen aan clinics, introductielessen en toernooien. Ook zijn bedrijfsuitjes en andere evenementen mogelijk. De officiële opening is zaterdag 26 september tijdens Nationale Burendag. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen kennis maken met pickleball en de faciliteiten. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

zaterdagmiddag. 3:55. Mensen aan de plas. Ze zijn nog aan het luisteren als het goed is. En de collega's even bedanken daar weer. Want het was weer een fijn programma. Dat Tune In. En we hadden Delegation op de draaitafel liggen met You and I. Hans van Soest in de Saturday Afternoon Show, mensen. Goedemiddag allemaal en welkom. Welkom, welkom. Een uurtje lekkere dance. Oud, nieuw, groot. Het maakt allemaal niet uit. Onder andere deze fijne track van Miss Norma Jean. Heeft weer een nieuwe track uitgebracht.

0: Ja, het is toch een fijne dag deze zaterdag. Deze heerlijke zomerse zaterdag. Ik denk, ja, ik ga eens even aan elkaar mixen. Kan wel even niet, hè. Het is toch, iedereen is met vakantie. En degene die er zijn, die luisteren allemaal in het buitenland. Dat is ook wel weer leuk eigenlijk. Ja, dit was een track van natuurlijk Cheryl Lee Ralph in de evening. En gemixt dit keer door Mr. Ron Bunschoten. Toch een leuke track weer. Aan elkaar gemixt. En daarvoor hadden we inderdaad die prachtige van Norma Jean, de ex-chic zangeres. Heb ik voor jou op de draaitafel een hele leuke track. De nieuwe van Cynthia, vriendin Thijs Koenraad.
1: Hey, hey, hey. Je luistert nu naar mijn feel-good song bij Hans van Soest.
2: Close your eyes. And what do you hear?

het is onze Cynthia. Eigenlijk komt ze gewoon in Nederland, Twente. En ze heeft een hele mooie, zwoele, jazzy-achtige stem. Dit is haar nieuwe track, Do the Right Thing.

Live, track van Call Me Lee Ray. Ze maakt fijne tracks en bekend, zeer, zeer bekend in de USA. Maar ook begint het hier door te breken hoor. Ik heb de Faceband nog even voor je, tot 4:30. Dat is een heerlijk fijne track. Cool and the Gangs, Straight Ahead.

0: van half vijf.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Idee vernieuwing Dorpsplein, een avondmarkt in Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens het project vernieuwing Dorpsplein heeft het projectteam 3 participatiesessies georganiseerd, waarvan 2 op het Dorpsplein. Bewoners, bezoekers en passanten konden daar hun ideeën, wensen en suggesties voor de vernieuwing aandragen. 1 daarvan is een avondmarkt op het Dorpsplein. Deze markt zou dan starten in de namiddag en gaat door tot ver in de avond. Handel en gezelligheid staan centraal dan, kraampjes, eten en drinken en muziek. Een avondmarkt in Duivendrecht is een mooi idee met zeker kansen. Wanneer dit eventueel zou kunnen gebeuren is nog onbekend. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van een WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen weer van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je in een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

High Fashion, mensen, je kent ze nog niet. Dat was die groep van Jacques Fred Pitru en Eric McClinton. En daarin zaten ook onder andere Melissa Morgan en Alison Williams. Dat zijn toch wel beroemde namen in de muziekelarij, mensen.

Fun, oftewel de dikke dames. En geweldige strot, zeg maar. Deze prachtige Weather Girls. Heb ik voor jou nu Chaka Khan, 70 jaar, Snoop Dogg, rond de 50. Boogies in my

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ja, hoe zie je deze combinatie? Hè? De Chaka Khan van 70 en Snoop Dogg dachten we gaan elkaar eens even opzoeken. En dit resulteerde in een prachtige zomerhit. Boogies in My Soul. Chaka Khan treedt nog steeds op trouwens. 12 september en 19 september in Engeland. En daarna naar Duitsland. Ja, dus ze is weer in Europa. Deze Mary Yvette Stevens, want zo heet ze eigenlijk. Ja, dat Boogie in My Soul is natuurlijk een fantastische hit aan het worden. Dat kan niet missen. Even terug naar de tijd van iets wat zeer, zeer herkenbaar is. Sound of Success, oftewel Save Our Souls. The SOS Band.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen er relatief goed bij. Dat komt mede doordat het waterschap het grondwaterpeil hoog houdt. Medewerkers kunnen daardoor water uit de Horensloot het park inpompen en indien nodig naar het lager gelegen heempark De Braak leiden. Dat bleek tijdens een bezoek van wethouder Lennart de Loze aan het Dr. Jacques P. Thijssenpark. De gemeente onderzoekt maatregelen voor warmere en drogere zomers. Vooral recent aangeplante bomen en planten hebben het zwaar. Niet al het jonge groen zal de zomer overleven. En Goed voor Amstelveen zegt veel meldingen te hebben gekregen over koeien, schapen en paarden die tijdens de hitte onbeschermd in de wei staan. Volgens de partij kan de gemeente niet handhaven. Meldingen lopen via 144 of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar 144 kon wegens landelijke drukte niets doen en verwees door naar de NVWA die niet bereikbaar was. Partijleider Jacqueline Hucker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Daar we weten wat met de evaluatie van de lokale hitteaanpak uit 2025 is gebeurd en welke maatregelen mogelijk zijn voor een diervriendelijke aanpak. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
14: Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Aretha Franklin met Think. En net The Dawn uit juni 2026. Uitgebracht door Grammy-winnares Jodie Watley. Op haar eigen label Epitone Records. Tevens ex-Hot Jam. Met een positieve motiverende boodschap om stress te vergeten. En vol energie vooruit te kijken. Straks voor je Howard Johnson. Eerst Joker White Funk Tribute. Let me take you to a place.

Howard Johnson was dat en My Kind of Guy. Tot aan de break. The Fat Larry's Band zometeen. Don't Let It Go To Your Head. Maar eerst Sade. Kiss of Life komt uit op Love Deluxe. Het vierde album dat Sade in 1992 uitbrengt. Het nummer wordt in april 1993 als derde single van het album uitgebracht.

0: Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert de bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een bewogen wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september is Oude Kerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Double Z in His Eyes. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. Venusian Missing, een lekkere, sfeervolle new disco en deep house track van DJ Steve. In 2012 uitgebracht via het label Titanics. Blijf er lekker bij.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen twee weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende redenen overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.
1: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
3: Herinrichting Rembrandtweg start komende dinsdag en vergeten oorlog centraal in Fort Aalsmeer. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van de Rembrandtweg in Amstelveen begint dinsdag 18 augustus. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Meester G. Groen van Prinsterenlaan en de Galerij Pieter Lastmanweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2027. De straat wordt een 30 kilometer gebied. Fietsers rijden straks op de rijbaan en de huidige fietspaden worden voetpaden. Ook komen grotere groenvakken rond bomen. De weg is deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gaat in december tijdelijk open. Voetgangers en fietsers aan de hand kunnen passeren. Sommige linden worden vervangen. Aanplant gebeurt november 2026 tot maart 2027. En Nederland vierde op 5 mei 1945 de bevrijding. Maar in Nederlands-Indië eindigde de Japanse bezetting pas op 15 augustus. Rick Franke van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum vertelt die dag in Fort Aalsmeer over deze vaak vergeten geschiedenis. Japan capituleerde op 15 augustus. 2 dagen later riepen Sukarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit. Franke behandelt de periode voor, tijdens en na de oorlog, inclusief het dagelijks leven. Ook is de tentoonstelling De Vergeten Oorlog tot eind dit jaar te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen zoals sproeiverboden. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Taalseizoen gaat weer van start bij coherente en sproeiverbod door aanhoudende droogte. Mijn naam is Martin Ronenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. Op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Oudekerk. Bij een taalgroep oefenen de deelnemers samen met andere mensen Nederlands. Taalgroepen vinden wekelijks plaats, maar niet in de schoolvakanties. Er is voorafgaand wel een intakegesprek nodig. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel opgeven. Voor de tijden en locaties en meer informatie ga naar coherente.nl. Vanaf vrijdagochtend 14 augustus mag je in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht tussen 6:00 's morgens en 10:00 's avonds geen water meer sproeien uit sloten, meren en grachten. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor sportvelden, tuinen en weilanden. Er is een uitzondering voor waterschapswerken zoals bruggen en sluizen. Maar ook voor drinkwater, voor vee, bluswater en voor het onderhoud van openbaar groen en gemeente. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
10: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: De Meerkamp gaat weer van start na de zomerstop. En indoor pickleball, nieuw bij de beach. Mijn naam is Hans van der Heijden. Zwembad de Meerkamp in Amstelveen hervat vanaf maandag 17 augustus het reguliere rooster. Zwemmers kunnen weer terecht voor zwemlessen, banenzwemmen en diverse aquasportactiviteiten. Het aanbod varieert van conditie- en krachttraining in het water tot trainingen om de zwemtechniek te verbeteren. Ook rustig bewegen, vitaliteit en ontmoeting krijgen aandacht. Zo is er zwemmen voor mensen met dementie of beginnende dementie. Wie geen vaste les wil volgen, kan in het weekend tijdens het familiezwemmen terecht. Het programma is bedoeld voor verschillende leeftijden en niveaus en biedt daarmee zowel sportieve als recreatieve mogelijkheden in het water. En The Beach Aalsmeer breidt het sportaanbod uit met 3 nieuwe indoorbanen voor pickleball. De snel groeiende racketsport combineert tennis, badminton en tafeltennis en is geschikt voor jong en oud. De banen zijn speciaal aangelegd zonder extra beleiding. Bezoekers kunnen losse banen huren of deelnemen aan clinics, introductielessen en toernooien. Ook zijn bedrijfsuitjes en andere evenementen mogelijk. De officiële opening is zaterdag 26 september tijdens Nationale Burendag. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen kennis maken met pickleball en de faciliteiten. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Idee vernieuwing Dorpsplein, een avondmarkt in Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens het project vernieuwing Dorpsplein heeft het projectteam 3 participatiesessies georganiseerd, waarvan 2 op het Dorpsplein. Bewoners, bezoekers en passanten konden daar hun ideeën, wensen en suggesties voor de vernieuwing aandragen. 1 daarvan is een avondmarkt op het Dorpsplein. Deze markt zou dan starten in de namiddag en gaat door tot ver in de avond. Handel en gezelligheid staan centraal dan, kraampjes, eten en drinken en muziek. Een avondmarkt in Duivendrecht is een mooi idee, met zeker kansen. Wanneer dit eventueel zou kunnen gebeuren is nog onbekend. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van een WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen weer van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je in een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Saturdays Soul
7: 104.9
6: Leno Muit.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium Vezels.

0: bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. This is

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida overgoed je hebt op candidacoach.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen.

0: Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Ondanks droogte staan heemparken er relatief goed bij. En Goed voor Amstelveen wil betere bescherming voor dieren in de hitte. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ondanks warmte en aanhoudende droogte staan de heemparken in Amstelveen er relatief goed bij. Dat komt mede doordat het waterschap het grondwaterpeil hoog houdt. Medewerkers kunnen daardoor water uit de Horensloot het park inpompen en indien nodig naar het lager gelegen heempark De Braak leiden. Dat bleek tijdens een bezoek van wethouder Lennart de Loze aan het Dr. Jacques P. Thijssenpark. De gemeente onderzoekt maatregelen voor warmere en drogere zomers. Vooral recent aangeplante bomen en planten hebben het zwaar. Niet al het jonge groen zal de zomer overleven. En Goed voor Amstelveen zegt veel meldingen te hebben gekregen over koeien, schapen en paarden die tijdens de hitte onbeschermd in de wei staan. Volgens de partij kan de gemeente niet handhaven. Meldingen lopen via 144 of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar 144 kon wegens landelijke drukte niets doen en verwees door naar de NVWA die niet bereikbaar was. Partijleider Jacqueline Hucker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Daar we weten wat met de evaluatie van de lokale hitteaanpak uit 2025 is gebeurd en welke maatregelen mogelijk zijn voor een diervriendelijke aanpak. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking.

voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.

0: Chic.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.

0: Jamix On het komende uur met 21 smooth en funky 80s disco tracks. Onder andere te horen zijn Leon Haywood, Holly Carmen, Gwen Guthrie, Howard Johnson, Alicia, High Fashion, Was Not Was, Rose Royce, Sherelle en Jeffrey Osborne. Maar we beginnen met Let Me Show You van Larry Wu. Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam.
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.

0: Jam X On het komende uur met 20 funky 80s classics in de mix. In deze mix onder andere te horen Wanda Walden, Rick James, Alexander O'Neill, Total Contrast, Patrice Washen, First Love, Midnight Star, The Fatback Band, Sherrick en Jackie Graham. En de eerste is van Howard Johnson, Let This Dream Be Real.
1: This is Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 6.

0: Jam Mix On, de lekkerste jam classics in één lange 60 minuten beatmix. En in deze mix zitten platen van onder andere Stephanie Mills, de BB&Q Band, Midnight Star, The Bar Case, Gwen Guthrie, Shannon, The Death Band, Nucleus, Total Contrast, The Mac Band, Vicky Love and Nuance en Mai Tai. Maar we starten met Ashford & Simpson.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam.